0: Holland. De radio voor Brugge en omstreken.
1: Oh yeah. Oh yeah.

0: 073 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Zandvoort de Oostende.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.

0: in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: de fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oké, geef mijn autosleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go.
0: Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitdaging. Baatster verwacht je in Club Morfeo.
4: André en Bart Ledijne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Radio Ommeland
0: 104.9.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hallo. Hallo allemaal. Dit is Radio Ommeland.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Is it me you're looking for?
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwbietje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmateriaal. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 4 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Ochtendprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde. Waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis. MP.

0: Zandvoorde Oostende.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, barbecue-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 5:00.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de Heijerweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: nieuwe oud-goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0473 113 333.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: is de fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
3: Moments later at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident. Both deceased.
2: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft.
4: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
2: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8:00 ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
1: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: werkelijk ongelofelijk. Tweede Nederlander, wat dan? Eerste Nederlander, ik liep dus op de markt en toen kwam ik een oude bekende tegen die ik al een jaar of 10 niet gezien had. Tweede Nederlander, man, dat is nog niet. Eerste Nederlander, hoezo dan? Tweede Nederlander, nou, gisteren liep ik in het station en toen kwam ik iemand tegen die ik nog nooit had gezien. Een Nederlander werd gevraagd een gift te doen voor het bejaardentehuis. Hij gaf zijn vader en zijn moeder. Een Nederlander komt een Vlaamse wapenhandel binnen. Hebt u pistolen? Nee, zegt de verkoper. Rechts van hem liggen een reeks pistolen. Hebt u granaten? Nee, zegt de verkoper. Links van hem liggen een reeks granaten. Zeg, hebt u iets tegen Nederlanders? Ja, hier rechts pistolen en hier links granaten.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Veel gesnuffel, straatgewaggel of staartgewaggel en een zeldzame blaf op de 15e editie van de Boefjes. Met een staart konden ettelijke honden en hun baasjes met elkaar kennis maken. Ook katten en liefhebbers waren dit jaar voor het eerst welkom. Het hondenfestival in Geel en Herentals lokte heel wat viervoeters en hun baasjes. Het festival Boefers met een staartje ruilde het domein Teunenberg in Olen vorig jaar in voor een gloeiende en grasvelde aan de Lissevijver in Geel.

0: ochtendprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
5: Club Morfeo, goedemiddag.
6: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
5: Ja, ja, we zijn al open hoor.
6: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
5: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
6: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
5: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
6: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
7: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
6: Oké, kom aan, let's go.
8: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster verwacht je in Club Morfeo.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
11: Duizenden mensen zijn aan Ramsel, Herselt, afgezakt voor de Potjer Kruiwagenkoers. Die vindt al voor de 45e keer plaats op Hemelvaart. 60 teams trotseren er met een kruiwagen 13 opdrachten over een parcours van 4,54 kilometer doorheen het dorp. Een restaurant in Groot Bijgaarde probeert extra klanten te lokken door hun taxirit naar huis terug te betalen. Op die manier hoeft niemand Bob te zijn. Klanten drinken steeds minder alcohol bij het eten. Om gezondheidsredenen en om geld uit te sparen. Maar als ze dat doen uit schrik voor politiecontroles, hebben wij een oplossing, vertelt Bertrand van de Plas van restaurant Larfineo.
0: Het tweede seizoen van Professor T, UK, is momenteel te bekijken op VRT Max. De Britse remake van de Vlaamse politie-serie Professor T speelt zich in Cambridge af, maar werd in Vlaanderen opgenomen. Voor het grootste gedeelte zelfs in Limburg. Omdat de gebouwen hier filmisch interessanter zijn dan in Cambridge. Zo getuigt de regisseur Dries Vos. In Menen zijn een tiental vogels gestorven door de vervuiling van de oude Leiearm. Sinds vorige week zondag drijft er vet op het water. Hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een kippenverwerkend bedrijf uit de buurt.
12: De smurrie tast het verenkleed van watervogels aan, waardoor ze onderkoeld raken en sterven. Drie vogels zijn naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht voor verzorging. Alle zwembaden van Hengeloef mogen dan toch weer open. Door een technisch probleem met een van de filters waren de zwembaden vuil en moesten ze gesloten blijven. De resultaten van de testen zijn positief, laat de gemeente weten. Daarom mogen de zwembaden weer open. Enkele weken geleden kwam de watervervuiling aan het licht toen een bezoeker van het park foto's online zette.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal tussen de 12 en de 16 graden.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionaal.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De twee kandidaten voor Prins Carnaval 27 kregen zaterdag officieel hun kandidatenlint in Aalst. Daarmee is het startschot gegeven voor de campagne van Timo en Kenny.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
6: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, de Korte Mark, 0477-63-43-52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft een

0: Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: In 28 jaar is dit de meest dynamische en impressive respons die ik heb ever seen in policing. We hebben every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
3: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden. En ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
0: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: De leukste radio uit de regio met de tofste classics en heel wat lokale informatie. Daarom luister je elke dag weer naar Radio Ommeland. Van harte welkom.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Van de Koolruitwinkel aan de Mutsaardplaats in Vilvoorde heeft DAT24 een nieuwe laadplein voor elektrische voertuigen geopend. Op de parking staan voortaan 10 laadpunten verspreid over 3 snellaadpalen van 150 kilowattuur en 2 standaard laadpalen van 22 kilowatt. Het laadplein is toegankelijk tijdens de openingsuren van de supermarkt.

Ik neem je mee terug naar Den Haag in 1982. Een band uit die stad is bezig met een nieuwe plaat die eindelijk weer eens een grote hit voor ze moet opleveren. Aan de plaat zal het niet liggen, die klinkt prima. Maar ja, de tijden zijn veranderd. Een tv-optreden hier of een radio-interviewtje daar is niet meer genoeg. Er moet een heuse videoclip komen, vindt de band. Maar zo'n clip kost geld. De bassist van de band heeft wel een idee. Ik zag zondagavond een programma op Nederland 2, zegt hij. Dat wordt gemaakt door jonge filmmakers die net van de filmacademie zijn gekomen. Misschien kunnen die van de zondagavond wel iets maken. En dat is goedkoop. De regisseur zegt meteen ja en de clip ziet er prima uit. Kijk, zegt de regisseur tijdens het filmen. Dat is natuurlijk wel leuk, zo'n clipje. Maar het liefste wil ik een complete bioscoopfilm maken. Ik heb al een stukje klaargemaakt. Het moet een lekkere, griezelige film worden. Terwijl hij dat vertelt, laat hij het script aan de band zien, die meteen onder de indruk is. 2 jaar later, die clip is een grote hit geworden tot in Amerika aan toe. De naam van de regisseur was meteen gevestigd, waardoor hij zijn grote droom uit kan laten komen. Die bioscoopfilm is er ook gekomen. In 1984 is het zelfs de best verkochte film van Nederland geworden. En griezelig was hij inderdaad. De Lift van Dick Maas is nog steeds een van de engste films die ooit zijn gemaakt. Maar misschien was die er nooit gekomen als hij 2 jaar eerder niet eerst wat vingeroefeningen had kunnen doen in de clip van Twilight Zone van The Golden Earring. Zo leverde de Haagse hitlegende een echte Hollandse filmlegende op. Twilight Zone, The Golden Earring.

0: 60 jaar muziek elke dag weer passeren hier de hits van het heden, maar zeker ook van het verleden.
1: 104.9 FM.
0: Goedemorgen Brugge en goedemorgen.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen.

0: 1 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94. De Blankenbergen.
5: Club Morfeo, goedemiddag.
6: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
5: Ja, we zijn al open hoor.
6: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
5: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
6: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
5: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
6: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
7: Oh, oké, neem maar notas, sleutels en we zijn weg.
6: Oké, kom aan, let's go.
3: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
8: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: De gemeente Evergem stuurt de verkeersmaatregelen in de Everparkwijk bij. Een omstreden knip in de Koestraat wordt vanaf september vervangen door een asverschuiving. De ingrepen moeten sluipverkeer ontmoedigen wanneer de toegang tot de R4 via Elslo volgend jaar definitief dichtgaat.
11: Het wisselvallige weer op Hemelvaartsdag was een spelbreker voor heel wat evenementen, zoals Sphinx Mondial in Boeghout.
10: Het parket in Limburg waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting, waarbij daders geld ontfutselen via elektronische betaling. Slachtoffers worden aangesproken om een kleine donatie te doen met een snelle elektronische betaling, maar uiteindelijk verdwijnen er grote bedragen van hun rekening naar buitenlandse rekening. In Appels bij Dendermonde is er een inzamelactie opgestart om de slachtoffers van een zware brand te steunen. Onlangs brak daar brand uit in een landbouwbedrijf die ook de woning en het historische Ros Appels vernietigde. De inzamelactie leverde al meer dan €27.000 op. Na de brand is de solidariteit in Appels bijzonder groot.
9: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal tussen de 12 en de 16 graden.
9: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Bedrijf Warehouses De Pauw begint aan de bouw van een nieuw bedrijventerrein langs de A12 in Willebroek. Op het gebied van bijna 60.000 vierkante meter wil WDP een site bouwen voor bedrijven in de logistiek en de productie. Dit wordt niet een zoveelste logistieke doos, maar een gebouw met veel cachet.
0: Radio.

Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.

0: gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto. Of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, ja, maar Schmidt.
4: Maar nee. Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
8: In 28 jaar is dit de meest dynamic en impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
7: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
9: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
7: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps. En die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden. En een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden. En ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren. Dan 25 graden en meer.
0: Radio Ommeland.
10: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.
11: This is a sound of...

Ik neem je mee terug naar 1986. In Groot-Brittannië zit een componist met de handen in het haar. Dennis Morgan is zijn naam en hij heeft het niet al te best. Zijn liedjes kan hij nauwelijks aan de straatstenen kwijtraken, waardoor zijn huishoudboekje een puinhoop is. Het wordt hoog tijd voor een hit, vindt hij. Nu is er binnenkort een grote beurs in Cannes waar hij naartoe gaat. Op die beurs worden allerlei liedjes verhandeld. Als componist moet hij ervoor zorgen dat grote platenmaatschappijen zijn liedjes kopen, om die dan vervolgens op te laten nemen door grote artiesten. Als dat gebeurt, kan hij eindelijk wat geld gaan verdienen. Maar het wil allemaal zo niet vlotten. Dennis heeft wel door dat de liedjes die hij nu heeft het niet zullen halen. Uit pure wanhoop gaat hij vandaag naar de kerk die bij hem in de buurt staat. Eenmaal binnen brandt hij een kaarsje. Niet voor een persoon, maar voor inspiratie. Hij hoopt dat hij, dankzij dat kaarsje, wat inspiratie van boven krijgt voor een goed nummer. Als hij thuis is, gaat hij weer aan het werk. En of het nu klopt of niet, hij heeft het gevoel dat het nu veel beter gaat. Nog diezelfde middag schrijft hij een liedje dat hij een paar weken later meeneemt naar Cannes. En daar kan hij het verkopen. En niet aan de eerste de beste artiest. Nee, hij kan het slijten aan niemand minder dan George Michael, die het liedje opneemt met Aretha Franklin. I Knew You Were Waiting For Me wordt de eerste grote hit voor Dennis Morgan. En dat allemaal dankzij dat ene kaarsje. Zou alle zegen dan toch van boven komen? I Knew You Were Waiting For Me, George Michael en Aretha Franklin.

0: Brabant. De radio voor Brugge en omstreken.
1: Berlijn de grote toren.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zot van luchtvaart en op zoek naar unieke objecten voor de mancave, dan bedient Home Aviation uit Keulen een bedrijf van de Hasselaar Dirk Strooten en Bart de Hager op je wenken. Het maakt van oude vliegtuigonderdelen bijzondere interieurstukken en designobjecten. Ik wil luchtvaart naar de woonkamer brengen, zegt de CEO.

104.9. Dit is Radio Ommeland. Waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je op zoek naar werk.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Van

0: Energiefactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs en vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, barbecue-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
8: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
9: Goedemorgen, goedemorgen.
8: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
10: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400-73-113-333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info at taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle, dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0473 113 333.
11: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
12: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
13: Het regionale nieuws.
14: Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg heeft afgelopen week een grootschalige oefening gehouden op een windturbine in Lummen met het RED-team. Dat is een gespecialiseerd klimteam dat slachtoffers redt op moeilijk bereikbare plaatsen. Met een tiphoogte van 150 meter en een as op 90 meter werd een scenario geoefend in realistische omstandigheden. Het RED-team krijgt een tiental oproepen per jaar. Een kinderdagverblijf in Sint Maartenslatum, dat normaal tot eind juli geschorst was, mag weer open. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws en werd aan de redactie bevestigd. Volgens het agentschap Opgroeien voldoet het aan de nodige veiligheidsgaranties. De crèche moet tijdelijk dicht na een incident waarbij een kindje uit een hoogslaper was gevallen en zwaar gewond raakte. Goeselaren naar Christophe van Brabander heeft in Houthulst het Belgisch kampioenschap ramenwassen gewonnen. In 16,80 seconden tijd slaagde hij erin om succesvol 3 ramen te lappen. Daarmee is hij ongeveer 8 seconden sneller dan de winnaar van de eerste editie vorig jaar. Het was de eerste keer dat ik meedeed, vertelt een trotse Christophe. En het is heel goed meegevallen, want ik had de beste tijd en mag mezelf nu Belgisch kampioen noemen. Ik ben ondertussen al 26 jaar ramenwasser, dus dit is een mooie bekroning.
15: Duizend mensen verzamelden zich in Brussel tegen de oorlog in Gaza, op initiatief van verschillende pro-Palestijnse organisaties, vakbonden en verenigingen. De betogers wilden tijdelijk de Nakba herdenken en aandacht vragen voor wat de organisatoren omschrijven als Europese en Belgische medeplichtigheid aan het geweld.
16: Dit is Radio Ommeland.
17: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
18: Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal tussen de 12 en de 16 graden.
16: Radio Ommeland.
19: Ommeland. Ommeland.

0: klaar zitten om op jou af te vuren. We doen het één bij één, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Wie sinds een tweetal weken de Nassaubrug op het eilandje in Antwerpen wil oversteken, botst op een afgesloten hek. Door dringende herstellingswerkzaamheden is de voetgangers- en fietsbrug tot einde mei dicht. Het lijkt een onbeduidend brugje, maar de impact voor de buurt is groot. Toeristen lopen verloren, buurtbewoners moeten omlopen en horecazaken zien hun klanten wegblijven. Voor ons is dit de slagader van het eilandje, aldus de horeca.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Vind je niet meteen wat je zoekt? Omdat je zicht verminderd is?
6: VNZ betaalt je tot 100 euro voor je nieuwe bril of lenzen. Ah.
7: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
8: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
9: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 9 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeel tekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
9: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bijna 3 miljoen volgers heeft de Genkenaar Abel Bazous. Een aantal dat zeker zal stijgen nu de influencer zijn uitnodiging voor het WK voetbal op zak heeft. Het is een droom dat uitkomt. De YouTuber gaat vloggen op het WK. Mijn video is 120 miljoen keer bekeken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wat voor de ene winkel of producent een overschot is, betekent voor iemand anders een warme maaltijd. Dat bewijst de Foodsaversregio Middenkust elke dag opnieuw. De organisatie, die sinds 2022 actief is, redde intussen al meer dan 1500 ton voedsel van de afvalberg en verdeelde dat via meer dan 50 sociale organisaties in de regio.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: toestanden. Ai, Schmidt.
1: Ik heet Janssens, hè?
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
7: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
8: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
9: Het regionale nieuws.
10: Een 41-jarige man uit Deerlijk heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor geweld op de werkvloer en voor opzettelijke slagen en verwondingen. Bij een groenteverwerkend bedrijf in Ardooije deelde de man klappen uit aan een collega met een lichte mentale beperking. Het arbeidsauditoraat vorderde bij verstek 6 maanden effectieve gevangenisstraf. De rechter doet uitspraak op 12 juni.
11: Het Modemuseum Hasselt heeft zijn deuren geopend. Memory is home. De tentoonstelling mede gesureerd door Bianca Kwetsluzzi, CEO van Raf Simons, biedt een intieme blik achter de schermen van de modewereld door de ogen van de 18 sleutelfiguren met Limburgse roots. In plaats van te focussen op iconische ontwerpen of grote namen, kiest het Hasseltse Modemuseum voor een persoonlijke aanpak voor de tentoonstelling Memory is home.
12: In de vooravond waren er naar schatting een goede 11.000 bezoekers op de weide. In topjaren zwelt dat aan tot 25.000 à 30.000 muziekliefhebbers. De aanwezigen, met paraplu, lieten het niet aan hun hart komen. Fiesta Latina mag niet langer doorgaan in het Terkamerbos in Brussel. Brussel Schepen van Groene Ruimten Florence Frelings van MR verhuist het evenement naar het Jubelpark. Ondertussen mag een open air van Hangar, die op 24 mei 10.000 mensen verwacht, wel in het Terkamerenbos blijven. Nadat Natuurpunt eerder bezwaren uitte tegen de toekomstige sporthal in Overijse, kant ook Groen zich tegen het project. De voorbije dagen verdeelde de oppositiepartij 3.000 flyers, waarbij kanttekeningen worden geplaatst bij de opvang en de impact op zowel de omgeving als de gemeentekas. Een duur prestigeproject, oordeelt Jo Tollenbeek van Team 3090.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal tussen de 12 en de 16 graden.
13: Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

je mee terug naar het begin van de jaren 70. Twee jongens, Daryl en John, zitten allebei in een bandje. De een speelt stevige rock, de ander gewone popsongs. De bands komen allebei uit hetzelfde stadje, dus is het niet zo vreemd dat ze elkaar wel eens tegen het lijf lopen. Maar daar blijft het ook bij. Dat tegen het lijf lopen gebeurt vooral tijdens lokale talentenjachten, als er verschillende bands het tegen elkaar opnemen. Vanavond is er ook weer zo een georganiseerd door de middelbare school van het stadje. In de gymzaal van de school staan 5 bands klaar om uit te maken wie van hen de beste is van de stad. Ze hebben allemaal fanatieke fans meegebracht om hen aan te moedigen. Ook de bands van Daryl en John doen mee. Maar sommige van die fans zijn wel erg fanatiek. Zo fanatiek zelfs dat er later op de avond een vechtpartij ontstaat tussen de fans van de bands van Daryl en John. Die kiezen al gauw eieren voor hun geld en vluchten de gymzaal uit. De kleine dienstlift in die hen naar boven brengt. Terwijl ze met z'n tweeën in de lift staan, raken ze aan de praat. Ze babbelen wat over muziek en zo en ontdekken dat ze heel veel gemeen hebben. Als ze in de lerarenkamer nog verder praten, besluiten ze al snel om met z'n tweeën verder te gaan. En dat gebeurt ook met succes, want het duo Daryl Hall en John Oates wordt een van de best verkochte duo's uit de Amerikaanse popgeschiedenis. En dat allemaal dankzij rivaliserende fans en een benauwde dienstlift op een Amerikaanse school. Hall en Oates.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odiel op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odiel. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odiel heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, barbecue-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmateriaal. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Niemand komt graag terecht in een ziekenhuis. Maar een hospitalisatieverzekering met een plus kan het net iets draaglijker maken. Met onze Hospie Plus kaart kan je rustig herstellen zonder facturen te tellen.
7: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
8: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke

1 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.
4: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Elon Musk heeft het proces verloren dat hij had aangespannen tegen OpenAI en Sam Altman. En waarin de voorbije weken de vuile was van Silicon Valley op straat kwam te liggen. Sam Altman en OpenAI zijn niet aansprakelijk, heeft de jury beslist na een uiterst korte beraadslaging. Omdat Elon Musk zijn klacht te laat had ingediend. Daarmee komt een einde aan een geruchtmaker proces waarin topfiguren van Silicon Valley urenlang getuigden en hun meest gênante persoonlijke berichten publiek werden gemaakt.

Rolt Sint Allerzijn. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Het ging moeizamer dan verwacht, maar Arsenal heeft een nieuwe stap richting de landstitel gezet. Leonardo Trossard en ploegmaat wonnen van Burnley met het kleinste verschil. Het werd 1-0. Als Man City dinsdagavond puntenverlies leidt op Bournemouth, dan pakken de Gunners hun 14e Premier League. Thank you.

Ik volg jou waar je ook gaat, bij wat je ook doet. Ik ga al je gangen na. Ik hou je in de gaten. Ik hou in de gaten met wie je omgaat. Ik volg je dag en nacht. Kortom, jij kunt aan mij niet meer ontkomen. Dag in, dag uit zie ik je en ik hoor elk woord dat je zegt. Ga je uit, dan ga ik met je mee. En als je 's nachts dan weer thuis komt, zal ik er ook weer zijn. Alleen maar om alles wat je doet in de gaten te houden. Maar wat zeg je? Vind je het niet prettig dat ik je altijd en overal volg? Je weet toch dat jij en ik bij elkaar horen en dat ik niet zonder jou kan. Ik moet bij je blijven, want mijn hart zal breken als ik je niet meer zou kunnen zien. Daarom ben ik blij als je thuis bent, als je onderweg bent, als je lacht, als je huilt. Je komt niet meer van me af. Dan had je maar niet weg moeten gaan, want sindsdien ben ik helemaal de weg kwijt. 'S nachts droom ik alleen maar van jou, maar als ik dan weer wakker word, dan zie ik je niet naast me. Ik verlang gewoon naar jou en naar een knuffel. Had je maar bij me moeten blijven. Dus geloof me, als ik je zeg dat ik altijd bij je blijf. Elke stap die je doet, zelfs elke keer dat je ademhaalt, zul je niet meer alleen kunnen doen, want jij komt nooit meer van me af. Ik denk dat we te doen hebben met een single van de Police.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Bioloog Joris Everaert zag zijn smartphone vrijdag uit zijn handen gestolen worden door een slecht volk. Hij had de kuikens in het nest in de toren van de Sint-Laurentiuskerk in Lokeren helpen ringen. Ik kon het eerst niet geloven, maar de vogel was er echt met mijn gsm vandoor.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat Jelle de Klerk BV. Boshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
6: Morfio, goedemiddag.
7: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
6: Ja, we zijn al open hoor.
7: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
6: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
7: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
6: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
7: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
8: Oh, oké, ik neem mijn autosleutels en we zijn weg.
7: Oké, kom aan, let's go.
9: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
10: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
11: Het regionale nieuws.
12: In Schaarbeek is maandagochtend een school in de Lindhoutstraat een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een granaat was aangetroffen. Dat meldt Zuidinfo en de lokale politie Brussel-Noord, Schaarbeek, Everen, Sint-Joosten-Noode bevestigt het nieuws. Er komt veel kritiek op een politie-evenement voor kinderen zondagmiddag in het Victoria Park in Koekelberg. Familie en sympathisanten van de overleden Fabian, de jongen die vorig jaar overleed na een aanrijding met een politiewagen in het Elisabethpark, vinden het respectloos dat dit evenement plaatsvindt en kwamen samen uit protest.
0: Kenny Balen en Timothy Persoons hebben officieel hun kandidatenlint overhandigd gekregen voor de verkiezing van Prins Carnaval in Aalst. Het hele gebeuren is van staatsbelang voor de Ajuinen. Hoewel de vorige editie nog maar net voorbij is, worden de voorbereidingen voor 2027 dan ook nu al getroffen.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
15: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
13: Radio Ommeland.
15: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, wil een nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn aanleggen tussen Herentals en Poederlee enerzijds en tussen Herentals en Geel anderzijds. Als die lijnen er liggen, kan de bovengrondse lijn tussen Poederlee en Mol verdwijnen.

is Radio Ommeland. Gids herleven op 104.9. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: Oostende.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Euroshop. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 11 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeel tekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Nu pas voelen we wat Xink voor mensen heeft betekend en misschien nog altijd betekent. Straffe overpeinzing van Jonas Meukens, frontman van de Kempense Rockers, die het land meer dan 20 jaar geleden mochten vertegenwoordigen op de allereerste Junior Eurosong. Er was namelijk zo'n 5 jaar een streep onder de reunie met een thuiswedstrijd op Gladiolum. Het festival in het Antwerpse Olum. Die begon op de grote podia van AB en Pukkelpop en eindigde in de intieme zalen.

kom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. André Hazes is al 1 jaar samen met zijn lief, maar pas afgelopen weekend mocht ze zijn zoontje leren kennen. Haastig spoed is in een nieuwe relatie zelden goed. Anderzijds lijkt 365 dagen wachten wel erg lang.

Ik neem je mee terug naar 1987 in een platenstudio in Los Angeles zijn twee grootheden uit de pop aan het werk. De een is zanger, de ander is een producer. Ze hebben een loodzware taak, want hoe maak je nu de opvolger van een van de best verkochte platen

aller tijden. Maar ze nemen dus rustig hun tijd. Bovendien lopen ze over van ideeën, dus maken ze zich geen zorgen. Toch wil de producer nog wat meer. Luister jongen, zegt hij tegen de zanger. Dat ene nummer, weet je met wie je dat moet gaan zingen? Met Prins. Denk je eens in, jij en Prins, samen in één nummer. De zanger lijkt het wel goed te vinden. Een paar dagen later zit His Royal Badness bij hen in de studio. Zoals altijd is hij niet al te spraakzaam. Een yes en een no, dat is zo'n beetje alles wat er uit hem komt. Luister, begint de producer. We hebben dit nummer gemaakt. Luister er eens naar. Het zou leuk zijn als jij erop meedoet. De producer zet de band aan. Hoor je het? Het klinkt toch geweldig, roept hij boven het geluid uit. Prins luistert, maar zegt niets. Als het nummer is afgelopen, blijft hij stil en probeert de producer. Klinkt goed, zegt Prins dan. Erg goed zelfs. Maar ik doe niet mee, want luister nu. Jullie hebben mij toch helemaal niet nodig. Dit wordt toch vanzelf een hit. En hij loopt weg. Hij had gelijk, ook zonder hem werd het een hit. Michael Jackson en zijn producer Quincy Jones hadden het nakijken, maar wel met een hitlegende. Hier is dat nummer dat eigenlijk een duet moest worden met Prince. Michael Jackson met Bad.

0: Jouw Classic Station.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Man en een vrouw uit Willebroek zijn veroordeeld tot een jaar cel omdat ze cannabis teelden. De vrouw die verstek liet gaan, maakte zich ook schuldig aan de verkoop van cannabis. Voor de man is de straf met uitstel, voor de vrouw effectief.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heirweg 45 in Gistel.
1: Taxi bestellen. Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail. info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
8: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
9: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving. Voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
10: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
11: Het regionale nieuws.
12: De 30e editie van de Brussels Pride heeft 70.000 mensen naar het centrum van Brussel gelokt. Dat meldt de Brusselse politie. Het thema dit jaar was When Times Get Darker, We Shine Brighter. Daarmee wou de organisatie de LGBTQ+ gemeenschappen hard onder de riem steken in tijden waarin de holebierechten onder vuur liggen.
13: In Schuiverskapelle bij Tielt is de Kapellekeswandelroute officieel geopend. De nieuwe wandellus van 10 kilometer loopt langs een tiental kapelletjes. De route moet de religieuze geschiedenis van het dorp bekender maken en mensen uitnodigen tot rust en bezin.
12: In Beersel, deelgemeente van Putten, is een bliksem ingeslagen op een boom. Die stond in een voortuin aan de Heiste Steenweg. Ook een dakkapel aan de voorkant van de woning raakte door de inslag beschadigd.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.

Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Bavo Koenen en Kelly Kwanten, die in 2004 deelnamen aan het VTM-programma Huis Gemaakt, verwachten een tweede kindje. Dat konden ze te koppelen aan op Instagram. Ons verhaal zal altijd nog een hoofdstuk krijgen, klinkt het.

Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
5: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
6: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Het is 1969. In een studio in Londen is een Brits viertal bezig met de opname van een nieuw nummer. Over de muziek zijn ze het snel eens. Die is oké. Maar de tekst levert wel wat gefronste wenkbrauwen op. De zanger heeft zich namelijk laten inspireren door de onrust die er in die tijd in Engeland heerst over immigranten uit voormalige Britse koloniën. In een paar regels zingt hij over Pakistanen die eigenlijk het land uit zouden moeten. Niet dat de zanger racistisch is, maar omdat hij de echte racisten op de hak wil nemen. Zingen dat Pakistanen het land uit moeten, moppert de gitarist, dat hoort niemand graag. Ook al is het satire, die grap wordt door niemand begrepen. De zanger blijft volhouden en hij zingt de regels nog maar eens een keertje voor. Maar de band doet het maar niet. De rest van het nummer blijft wel gespaard en wordt zonder de regels over Pakistanen uitgebracht. Het resultaat is een nummer 1 hit. 20 jaar later, een journalist heeft de originele versie ontdekt en schrijft er een uitgebreid stuk over. Hij begrijpt de grap niet en bestempelt de band als racistisch. De zanger moet ervan zuchten als hij het leest. Hij legt nog maar eens een keer uit dat je de tekst niet letterlijk moet nemen, maar dat het een parodie was op al die mensen die tegen Pakistanen en andere buitenlanders waren. Hij heeft genoeg krediet om iedereen te overtuigen.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De Vesten in Mechelen zijn de voorbije 3 jaar samen bijna 189.000 boetes uitgeschreven. Vorig jaar is het aantal in de vergelijking met 2023 wel gehalveerd. Toch blijven er volgens oppositieraadslid Kathleen de Rover van N-VA nog uitdagingen. Zij vroeg de cijfers

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Vrije basisschool De Paarlen ligt daar over de handigde een cheque van 1500 euro aan de VZW Feestwerkenaar Lidl. De opbrengst is afkomstig van een picknick die de school recent organiseerde.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

0: Mario, goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, geef mijn auto-sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
7: Gastropup Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Dierenopvang de Lucky Stars is gechoqueerd door een extreem geval van verwaarlozing bij een hond in Ronsen. Het dier kwam binnen via een man die beweerde dat hij de hond net gevonden had op straat. Maar de man bleek het dier een maand eerder kerngezond in huis te hebben genomen. Ik ben blij dat de feiten benoemd worden zoals ze zijn. Dat zegt Jana Soons, de 15-jarige dochter van Sabine Hoeben. Zij werd vermoord met meerdere messteken door haar ex-partner Kurt Brunnenberg. Jana volgde het hele proces op de voet. Er worden beelden getoond die je liever niet ziet, toch ben ik blij met de info die we gekregen hebben, getuigt ze na het proces.
10: De Antwerpse politie heeft dinsdag een 15-jarige jongen gearresteerd die al maanden voor overlast en geweld zorgt op Linkeroever. De jongere verscheen voor de jeugdrechter die hem vrijliet onder strenge voorwaarden, waaronder huisarrest.
9: Aan de westkust heeft de politie 4 taxichauffeurs opgepakt die zich lieten betalen om transmigranten te vervoeren. Nadat de politie hen ondervraagd had, werden ze vrijgelaten. Hun taxis zijn wel in beslag genomen, zegt het parket. Het waren politiepatrouilles van zone westkust die eind vorige week de vaststellingen deden in 2 gemeenten.
11: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Deze namiddag volgen er wat buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er wat zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal van 12 tot 16 graden. Vanavond en vannacht is het nog vaak zwaar bewolkt met soms intense neerslag die vanuit het westen naar het centrale delen van het land gaat trekken. Een onweer is niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het snel droger met wat meer opklaringen. In het oosten vallen er ook soms minder intensere buien. Minima tussen de 8 en de 13 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op zondag namen motorrijders wereldwijd opnieuw deel aan de Distinguished Gentleman's Ride, het jaarlijkse evenement dat aandacht vraagt voor de mentale gezondheid van mannen en de strijd tegen prostaatkanker. Ook in de Kempen verzamelde stijlvolle motards zich voor een unieke rit ten voordele van het goede doel.

0: Mailtje uit van de grootste allertijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Een identieke tweeling en drieling in één klas. Het moet bijna een unicum zijn, maar in de eerste kleuterklas van de Sint-Pieterschool in Adinkerke de Pannen is het sinds deze week realiteit. Dat veroorzaakt uiteraard de verwarring, aldus nog de juffrouw.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.
3: Music sounds better with you.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 1 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Na een voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht ging een groepje jongeren op de vuist met een lid van de harde supporterskern van Blauw-Zwart. Twee mannen zijn vrijdagochtend voor de Brugse correctierechtbank veroordeeld.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Tussen de bomen op de Bolenvest in Herentals zijn sinds recent draden gespannen. Aan de draden hangen papieren waarop de buurtbewoners vragen over de leefbaarheid van de straat stellen. We zijn geen klagers en we geloven rotsvast in dialoog, maar die levert geen oplossingen meer op, zegt het koor.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Mijn tankstation aan de Albatros in Aalst heeft gisteren een brand gewoed. Een pomp brandde er volledig uit. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De brand is ondertussen wel onder controle. Een technisch defect lag vermoedelijk aan de oorzaak van de brand.

0: ketenprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Nee hoor, geen grap. VNZ betaalt tot 1400 euro aan tandzorgen terug. En met onze TandPlus-verzekering daarbovenop tot 2500 euro. Zo lach je met plezier al je tanden bloot.
2: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, barbecue toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Bezoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
7: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
8: Ik heet Janssens, hè.
7: Ja, maar Schmidt.
8: Maar nee, Janssens.
7: Ja, maar Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
9: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
7: Schmidt.
9: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
10: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes.
11: Pst, vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
12: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
13: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant Of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
14: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
15: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
16: Het regionale nieuws.
17: De Universiteit Gent wil gelijktijdig uit de 5 laatste problematische Horizon-projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd na de Raad van Bestuur. We gaan voor alle 5 meteen de uitstap opstarten, klinkt het. De actievoerders zijn nog niet overtuigd en gaan door met hun bezetting ondertussen.
18: De VZW Run Her Way en de BXL Girls Run Club hebben samen een enquête gelanceerd om de ervaringen van vrouwelijke lopers in Brussel te onderzoeken en zo veilige looproutes in kaart te brengen. Als het Dudenpark niet genoeg verlicht is, keer ik om en besluit ik om die ochtend niet verder te lopen, zegt een van hen.
17: In Brugge zijn 73.000 mensen naar het openingsweekend gegaan van de nieuwe kunsthal Brusk. Burgemeester Dirk de Vouw van de CD&V is onder de indruk van het enthousiasme van vele Bruggelingen die Brusk voor het eerst bezochten. Ze zien het als een nieuwe start voor de stad, vergelijkbaar met de mijlpaal van 2002, toen Brugge culturele hoofdstad van Europa was.
16: Dit is Radio Ommeland.
19: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
20: Deze namiddag volgen er wat buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er wat zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal van 12 tot 16 graden. Vanavond en vannacht is het nog vaak zwaar bewolkt met soms intense neerslag die vanuit het westen naar het centrale deel van het land gaat trekken. Een onweer is niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het snel droger met wat meer opklaringen. In het oosten vallen er ook soms minder intensere buien. Minima tussen de 8 en de 13 graden.
21: Voel de muziek van de jaren 80 en 90.
22: Radio Ommeland.

0: Een auto en een brommer zijn aan de kletsen. Dan zegt de auto, ik kan al heel veel, ik ben al 5 jaar. Dan moet de brommer lachen en de auto vraagt waarom. Nu zegt de brommer, ik ben pas 1 jaar, maar ik heb al lang geen zijwieltjes meer. Wat krijg je als je met een kever door het water rijdt? Een golf. Een man zegt, ik beschouw mezelf als de beste verkoper ter wereld van tweedehandswagens. Een andere zegt, oké, probeer dan deze wagen van mij te verkopen. Sorry, zegt de ene, ik ben slechts op 1 na de beste. De beste is de man die dit wrak aan jou heeft verkocht.
1: Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Op zondag 7 juni organiseert Triathlon Team Roeselaren de 12e editie van de Roesel Triathlon. Naast de triathlon is er ook opnieuw een duathlon, waarbij de deelnemers enkel lopen en fietsen.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: oudgoud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes en

0: Nijmegen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken. Lippenslaan 124 050 96 06 60.
3: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 2:00.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Een koppel uit West-Vlaamse Deerlijk reserveerde een bewaakte valetparking nabij Brussels Airport om onbezorgd op vakantie te kunnen gaan naar Marrakesh. Maar terwijl het parkeerbedrijf bleef volhouden dat een BMW X5 nog gewoon op de parking stond, zag de eigenaar via zijn tracker hoe de wagen al richting de Franse grens reed. Tot op vandaag is er nog geen spoor van mijn BMW. Ongelooflijk, vertelt het koppel anoniem.
1: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

staan ze weer netjes in de rij te wachten op een muntstukje. Ze hebben geen geld om voor zichzelf een baantje te bemachtigen. Een man die strak in het pak zit, kijkt in het voorbijgaan even recht in de ogen van een arme vrouw. Gewoon om te pesten, sist hij, ga toch werken. Hij roept tegen een jonge knul, vergeet het maar dat jij ooit zo ver komt als ik, want je ziet er nu eenmaal niet zo uit als wij. Ik schiet naar de man en zeg hem, hoe kun je dat nu zeggen? Denk eens na voordat je zoiets zegt. Ach jongen, zegt de man, zo is het nu eenmaal. Dat zijn de dingen die nooit zullen veranderen. Nu hebben ze in 1964 wel met een wet iets proberen te veranderen. Mensen die niks hadden, zouden het wat beter krijgen. Maar daar is maar weinig van terechtgekomen. Een wet verandert namelijk nog niet het denken van de mensen. En dus zien we de rijen elke dag weer langer worden. Maar ja, zo is het nu eenmaal, zegt iedereen. Het zal ook nooit veranderen. Alsof je je daar maar bij moet neerleggen. The way it is. Bruce Hornsby and the Rens.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aan bijzondere bieren geen gebrek in ons land, maar het bier dat Bart de Kraker uit Aalst brouwt is toch wel heel uniek. Bart heeft 2000 liter van zijn anijsbier Kraker Anijs gebouwd of gebrouwd voor de lancering op 22 mei. Hij brouwt intussen al 17 jaar zijn eigen bieren, maar het verhaal van zijn anijsbier gaat maar liefst 40 jaar terug in de tijd.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig,

0: En we zijn weg.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.

0: Utrecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
8: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
11: De angst is op dit moment veel groter dan de trots. Dat zegt Yuri Puissant, papa van de Gentse Isha, die met een zeilboot onderweg is naar Gaza om er medicijnen, luiers en ander materiaal af te leveren. Ze varen gewoon op de Middellandse Zee, maar toch voelt het alsof wat ze doen heel gevaarlijk is. Op het assiseproces in Tongeren is Kurt Brunnenberg uit Kinrooi veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn ex-partner Sabine Hoeven. Gisteravond had de jury hem schuldig bevonden aan moord. Op 24 september 2024 bracht hij de vrouw met 14 messteken om het leven, omdat hij niet kon verkroppen dat ze hun relatie had beëindigd. De beklaagde was die dag 6 keer de woning van de vrouw gepasseerd.
10: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op de Heihoek in Blaasveld, vlakbij de grens met Heffen, staat al precies 135 jaar een kleurig kapelletje. Om die verjaardag te vieren nodigen de lokale parochianen iedereen uit voor een kleine ceremonie.
0: Welkom.
2: This is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Stefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Gouden Hitser leeft. Dit is Radio.

0: Hoe moeilijk het soms ook is, blijven vechten is de enige keuze die er bestaat. Wat begon met hevige hoofdpijn en wat misselijkheid eindigde voor Maria uit het Limburgse Genk in een nachtmerrie die haar leven volledig veranderde. 3 weken geleden kreeg ze onverwacht een zware beroerte terwijl ze haar vader bezocht in het ziekenhuis. Nu zit ze midden in een intensieve revalidatie, maar opgeven staat niet in haar woordenboek. Integendeel, in november wil ze deelnemen aan de halve marathon van Genk als eerbetoon aan haar vader die aan dementie leidt.
1: Voel dit.

0: pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Ai, Schmidt.
4: Ik heet Janssens, hè?
3: Ja, maar Schmidt.
4: Maar nee, Janssens.
3: Ja, maar Schmidt.
4: Janssens.
3: Schmidt.
4: Janssen.
3: Schmidt.
5: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
3: Schmidt.
5: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
6: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Pst, vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
7: Alle begin is moeilijk. Maar 1000 euro aan geboortevoordelen stelt iedereen tevreden.
8: Het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
9: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 3 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De 14e editie van Gent maakt een van de grootste openluchtrestaurants van Vlaanderen. Kende voor het eerst een minder editie door het slechte weer.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio.

0: Grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. De organisatie van de Giro d'Italia heeft de renners gevraagd om niet langer in lege bidons te plassen en ze vervolgens weg te gooien. Die oproep stond onderaan het juryrapport van de 9e editie van zondag. Weggegooide bidons worden door toeschouwers opgeraakt, soms kinderen. En wanneer ze urine bevatten, kan dat tot ongewenste situaties leiden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken. Kortom, een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs en vlotte service belangrijk is Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwmetje-toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.

0: Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0473 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
4: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: De stad Hasselt heeft samen met toegankelijksorganisatie Inter al 68 horecazaken gescreend op toegankelijkheid. Niet alleen de toiletten, maar de volledige zaak werd onderzocht. De resultaten zijn voortaan terug te vinden via de app Iedereen Overal en maken deel uit van een breder Hasselts toilettenactieplan.
8: Vanaf vandaag zijn er in Aalter verschillende nieuwe nutswerken. Fiberklaar laat vanaf vandaag tot vrijdag 29 mei nutswerken uitvoeren in de Bellemstraat, Vrijhofstraat en op het kruispunt Processieweg, Bellemstraat en Molenstraat. Er wordt tijdelijk inrichtingsverkeer ingevoerd in de Vrijhofstraat van de Bellemstraat richting de Kestelstraat.
9: De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen waarschuwt voor een sterke toename van vervalste facturen via e-mail. Oplichters gebruiken steeds vaker artificiële intelligentie en automatisering om mailboxen van bedrijven en particulieren te kapen en facturen nagenoeg onzichtbaar aan te passen. Ruben Mardulier, een kunstenaar die in Oostende woont, heeft zijn bijzondere wandeltocht tot een goed einde gebracht. De Vlaams-Brabander stapte van aan de kust tot aan het Signaal de Botrange, het hoogste punt van België, met een emmer zeewater. Goed voor een tocht van 2 weken en 270 kilometer. In de Hoogvenen heeft hij het emmertje symbolisch uitgegoten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel.
6: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koets werk het beste verdienen.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 4 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen, is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
8: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

De groot zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Het voetbalseizoen is nog volop bezig, maar de transfermarkt trekt zich stilaan alweer op gang. En we hebben wat nieuws. Is er een einde van een tijdperk? Pep Guardiola en Manchester City zouden na dit seizoen uit elkaar gaan.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De voetbalinfrastructuur van ons genoegen Vorselaar is toe aan vernieuwing. Die noodzakelijke opfrissing biedt tegelijkertijd een kans om breder te kijken naar de toekomst van sport en vrije tijd in Vorselaar. Hello.

0: massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Heeft je tuin in zijn grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04-77-95-76-12.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Stad Aalst schakelt haar 10 fonteinen binnenkort opnieuw in. De fonteinen worden opnieuw aangesloten op het leidingwater, zodat ze niet meer droog vallen. Door enkel nog regenwater te gebruiken, waren ze de laatste jaren te vaak buiten werking. Vanaf eind mei krijgen lokale landbouwers een plek op de zaterdagmarkt in Aalst. Dat heeft het stadsbestuur in samenwerking met de landbouwers beslist. Marktbezoekers kunnen dan 2 keer per maand hun inkopen doen bij de lokale producenten. Met de vaste standplaatsen wil Aalst de lokale producten zichtbaar maken en extra verkoopkansen creëren.
7: In Leuven zijn zaterdagmiddag enkele jonge vossen gered die vastzaten op een plat dak. De vossen waren vanuit een hoger gelegen bos op het dak gesukkeld, maar ze waren nog zo klein dat ze niet over de rand geraakten.
6: Een 50-tal sportievelingen liepen samen de resterende meters van de tekortmarathon in Kortrijk, die 2 weken geleden doorging. De ludieke loop werd in het leven geroepen omdat sommige lopers tijdens de halve en volledige marathon enkele meters tekort kwamen om de officiële afstanden te bereiken. Een mooie, maar toch wat bescheiden opkomst gezien de heisa die er rond ontstond. Blijkbaar lagen hier toch niet zoveel mensen wakker van, besluit organisator Jill Honoré.
8: In de Steenstraat in Brugge is zaterdagochtend heel wat onvrede ontstaan bij verzamelaars die, net als aan het filiaal in Brussel, urenlang aanschoven voor de lancering van een exclusieve horlogecollectie van Swatch. Tot grote frustratie van zo'n 200 wachtenden bleek uiteindelijk dat er slechts 24 exemplaren beschikbaar waren. De drukte liep zo hoog op dat de politie moest tussenkomen en de winkel tijdelijk werd gesloten.
5: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Deze namiddag volgen er wat buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er wat zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal van 12 tot 16 graden. Vanavond en vannacht is het nog vaak zwaar bewolkt met soms intense neerslag die vanuit het westen naar het centrale delen van het land gaat trekken. Een onweer is niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het snel droger met wat meer opklaringen. In het oosten vallen er ook soms minder intensere buien. Minima tussen de 8 en de 13 graden.
5: Ommeland. Is dat voor regio Brugge? Nou,

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In Brugge hebben verschillende vredesorganisaties actie gevoerd tegen de oorlog in Palestina. Actievoerders verzamelden Brugge en vormden een stiltecirkel. En dat al voor de zevende keer.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Elon Musk heeft het proces verloren dat hij had aangespannen tegen OpenAI en Sam Altman. En waarin de voorbije weken de vuile was van Silicon Valley op straat kwam te liggen. Sam Altman en OpenAI zijn niet aansprakelijk, heeft de jury beslist na een uiterst korte beraadslaging, omdat Elon Musk zijn klacht te laat had ingediend. Daarmee komt een einde aan een geruchtmaker proces waarin topfiguren van Silicon Valley urenlang getuigden en hun meest gênante persoonlijke berichten publiek werden gemaakt.

Het is bloedheet. De zon schijnt genadeloos op ons. Het pek op de daken smelt door de hitte bijna weg. Je schoenen worden zo heet dat je had gewild dat je voeten beter beschermd waren tegen brand. Maar er is een plekje waar het goed uit te houden is. Daar, uit de zon, in de schaduw. Daar is het goed voor toeven. Niemand die ons ziet, omdat het goed verscholen is. Wij kunnen de mensen wel voorbij zien gaan en zien hoe ze lopen te puffen van de hitte. En wij? Wij willen niks. Wij zijn met z'n twee in de schaduw, ver weg van de nieuwsgierige blikken van anderen. Helemaal alleen zijn we niet, lijkt het wel. Want vanuit de verte horen we de drukte en het lawaai van het strand. We horen de muziek en de draaimolen en het gegil van kinderen. De geur van de hotdogs en de friet komt zelfs onze kant op en prikkelt in onze neuzen. Nee, ik hoef niet zo nodig op het hete zand, vlak aan zee. Geef mij dit plekje maar, een stukje verderop. Daar, in de schaduw, met mijn liefje op een badhanddoek. Dat is ons geheime plekje, waar het prima uit te houden is. Onder die houten loopbrug, daar zijn wij het gelukkigst. Tom Tom Club, Under the Boardwalk.

0: 0173 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Vind je niet meteen wat je zoekt? Omdat je zicht verminderd is. VNZ betaalt je tot 100 euro voor je nieuwe bril of lenzen. Ah.
3: Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be.
4: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Pst, vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
5: Ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
7: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
9: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94. De Blankenbergen.
10: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar 15 euro? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
11: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 5 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen, is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
11: Radio Ommeland.
14: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op zoek naar eten trekken de bastaards Atijn Rupsen massaal rond aan de Belgische kust. Als ze, ja, ze in contact komen met je huid, zorgt dat voor jeuk, irritatie of zelfs tranende ogen. En dit jaar zijn er op sommige plaatsen wel bijzonder veel, aldus Natuurpunt.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

geld, spullen, alles. Ik wil je mijn hele vermogen wel geven. Zoveel hou ik van jou. En ik vraag er helemaal niet zoveel voor terug. Laat ik het zo zeggen. De rente die ik van je krijg, hoef je niet terug te betalen in geld. Betaal het maar in wat extra aandacht voor me bijvoorbeeld. Want als je je armen om me heen slaat, dat betekent veel voor me. Dat betekent meer voor me dan geld. Dus doe dat dan eens een keer. Als je na een avondje stappen weer laat thuis komt. Want zolang je dat niet doet, loop je het gevaar dat je me na zo'n avontuurtje gewoon niet meer thuis vindt. Dat ik dan gewoon de benen heb genomen. Want, weet je, elk mens heeft gewoon eens wat extra aandacht nodig. Ik dus ook. Geef me in het vervolg wat meer respect. Misschien een wat vrouwenplaat, maar de tekst is oorspronkelijk geschreven door een man. Otis Redding heeft het geschreven. Respect, Aretha Franklin.

0: erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Het ging moeizamer dan verwacht, maar Arsenal heeft een nieuwe stap richting de landstitel gezet. Leonardo Trossard en ploegmaat wonnen van Burnley met het kleinste verschil. Het werd 1-0. Als Man City dinsdagavond puntenverlies leidt op Bournemouth, dan pakken de Gunners hun 14e Premier League.
1: Dit is Radio.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen. Met tuinmeubilair, bouwbietje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
9: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 uur tot 24 uur. En zondag van 11.30 uur tot 22 uur.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
0: Aan de kust hebben zo'n 15.000 mensen van zaterdagochtend heel vroeg tot iets na middernacht meegewandeld met de Belgian Coast Walk. Dat is een record aantal. Wandelaars konden kiezen voor verschillende afstanden en genoten van stralend lenteweer. Het was een topeditie, klinkt het bij de organisatie.
3: Drie artiesten die zaterdagmiddag hebben opgetreden tijdens de Pride in Brussel zijn het slachtoffer geworden van homofoob geweld. De groep zou na hun optreden aangevallen zijn door een twintigtal jongeren die hen sloegen en uitscholden. De organisatie betreurt het incident.
0: In Sint-Denijs-Westrum in Gent heeft voor het eerst sinds 1937 nog eens een sacramentsprocessie plaatsgevonden. De processie is een religieuze optocht waarbij een authentieke zilveren doos door de straten wordt gedragen. De terugkeer van de processie is opvallend, want het aantal processies in ons land neemt al decennia lang af. Het idee voor een terugkeer van de processie komt van Jan Bittebier, de voorzitter van de lokale kerkfabriek, en ontstond tijdens de coronaperiode. De politierechtbank in Hasselt heeft een vrouw van 71 veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een dodelijk verkeersongeval. Ze kreeg ook 3 maanden rijverbod opgelegd. De vrouw reed op 13 augustus in Kernt een fietser van 75 uit Halen aan. De man overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwonding.
4: De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker hield zondag houdt in Eeklo, exact 10 jaar na de vorige passage in het Meetjesland. De middagstop lokte volgens de organisatie zo'n 5 à 6.000 supporters en sympathisanten naar het sportpark, waar de deelnemende fietsers dan ook enthousiast werden onthaald.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Deze namiddag volgen er wat buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. Tussendoor kunnen er wat zeldzame opklaringen tevoorschijn komen. Maximaal van 12 tot 16 graden. Vanavond en vannacht is het nog vaak zwaar bewolkt met soms intense neerslag die vanuit het westen naar het centrale deel van het land gaat trekken. Een onweer is niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het snel droger met wat meer opklaringen. In het oosten vallen er ook soms minder intensere buien. Minimaal tussen de 8 en de 13 graden.
2: Ommeland.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Het cruiseschip, de MV Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is aangemeerd in de haven van Rotterdam. En wordt de komende dagen grondig schoongemaakt. Schoonmakers beschermen zichzelf met chemische laarzen, handschoenen, adembescherming en een latex pak. Sommige objecten kan je ook beter weggooien.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Achteraan in de kerk van Kalmthout Oud Centrum krijgt een nieuw schilderij. Het gaat om een drieluik dat werd gemaakt door Albert Carpentier. Met onze familie schenken wij dit werk aan mijn oom. Graag aan de kerk van Kalmthout Oud, zegt nog de Guido Carpentier.

0: mooie oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: LKE-renovaties voor totaalrenovaties van A tot Z. Meer dan 15 jaar staat Kevin al in het vak en hij zorgt persoonlijk voor de goede uitvoer van de werken. Alle verbouwingen

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
5: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
6: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol au vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.

0: Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf, wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Frederik de Gucht, partijvoorzitter van Anders, kocht in 2021 Leroy Industries. Maar moet er na een gerechtelijke reorganisatie nauwelijks voor betalen. Nu wenkt het faillissement voor het Hasselse glasbedrijf, terwijl de Waalse tak door de overheid wordt gered. Werknemers voelen zich bekocht.

0: Nieuwsblad Radio Nieuwsflits.
1: Braschaante is een wagen gecrashed tegen een boom. De vijf inzittende jongeren van 16 en 17 jaar oud in Braschaat zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is intussen overleden. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de jongeren wellicht tegen 100 km per uur reden in de zone 30.
0: www.radioommeland.be

0: prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Verlangen jullie ook naar de lente? Buiten ontbijten en genieten van het zonnetje? Kom onze nieuwe collectie tuinmeubelen, barbecues en accessoires ontdekken. We hebben voor elke smaak en budget wat wils. Kijk ook op euroshop.be voor mooie promoties, leuke cadeautips en interessante weetjes. Vergeet je cadeautje voor Vaderdag niet.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
7: Ai, Schmidt.
8: Ik heet Janssens, hè?
7: Ja, maar Schmidt.
8: Maar nee, Janssens.
7: Ja, maar Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
9: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
7: Schmidt.
9: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
10: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
11: Het regionale nieuws.
12: De organisatie van Rock Af Lichem blikt terug op een succesvolle editie met 12.500 bezoekers verspreid over twee festivaldagen. Dit is nog een echt festival van het volk. We proberen onze prijzen democratisch te houden en toch enkele grote namen te programmeren, zoals Bart Peters of Average Rob, vertelt organisator Christophe de Smet.
0: De politiezone Grensleien heeft in Wevelgem 3 verdachten opgepakt die gelinkt worden aan meerdere inbraken in de regio. Het gaat om een 18-jarige vrouw en 2 tieners van 15 en 16 jaar. Ze werden aangehouden na een melding van verdacht gedrag.
12: De Belgische filmregisseur Jean Arlet, bekend van de film Le Chantier des Gosses, is vrijdag op 101-jarige leeftijd overleden in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Dat meldt de familie van de filmregisseur. In Landen is de regenboogvlag, die aan het stadhuis hing, in stukken gescheurd. De vlag wordt elk jaar uitgehangen tijdens het weekend van de Pride in Brussel en tijdens de Week van de Diversiteit. Het is nog niet duidelijk wie de dader is.
11: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Vanavond en vannacht is er nog vaak zwaar bewolkt weer, met soms intense neerslag die vanuit het westen naar het centrale deel van het land gaat trekken. Een onweer is niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het snel droger, met wat opklaringen. In het oosten vallen er nog soms minder intense buien. Minima tussen 8 en 13 graden. Morgen is het nog wisselvallig met vaak veel bewolking, vooral in de voormiddag, periode van regen of buien. Het wordt wel wat zachter met maxima van 14 tot 19 graden. Donderdag wordt het dan rustiger en gedeeltelijk bewolkt met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag stapelwolkjes in het binnenland, maximaal tot 23 graden. En vrijdag blijft het droog met zonnig weer en maximaal tot 26 graden.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
11: Dit is

0: Als je oud van de groot ziet, zal er tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Bavo Koenen en Kaylee Kwanten, die in 2024 deelnamen aan het VTM-programma Huis Gemaakt, verwachten een tweede kindje. Dat konden ze het koppelen aan op Instagram. Ons verhaal zou altijd nog een hoofdstuk krijgen, klinkt het.
1: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

Dus 1978 in Miami. Ish zit in een hele goede band, maar hij zit met een flinke frustratie. En mag eigenlijk niks met dat bandje. Ze spelen elke zaterdag dan wel in een club, maar de eigenaar moet niks hebben van al dat ruige gedoe. Speel nu maar gewoon rustige muziek, zegt de baas. Maar Ish en zijn bandgenoten willen wel eens lekker losgaan. Als jullie nog één keer die wilde nummers spelen, gooi ik jullie uit de zaak, dreigt de eigenaar nogal eens. Ish is niet blij. Die cafébaas kan dat wel zeggen, maar hij zag toch ook wel hoe wild het publiek werd. Ze willen gewoon dat we die nummers gaan spelen, zegt Ish tegen de band. Hij heeft al een lekker nummer bedacht. Als we dat zaterdag nu eens uitproberen, eens kijken hoe die vent reageert. De zaterdag erop staan ze weer in die club. Dan telt Ish af en gaat de band helemaal los. Het publiek gaat uit zijn dak. Maar meteen springt de baas boos op het podium. Wat heb ik jullie nu gezegd? Eruit. Ik wil jullie hier niet meer hebben. En ontslagen zijn ze. Ish haalt zijn schouders op. Nu en... De mensen vonden het toch een prachtig nummer. We gaan het gewoon uitbrengen. Het wordt gewoon een hit. En gelijk krijgt hij. Het nieuws over die opzwepende band gaat als een lopend vuurtje door Miami. En twee weken later staat het nummer op een single. Een maand later is het zelfs een wereldhit. De hitlegende van Ish en zijn bandje begon in die saaie club in Miami. Met een gefrustreerde baas. De hitlegende van Get Off van Foxy.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem mijn notasleutels en we zijn weg.
1: Oké, come on, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Zij hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 7 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In cultuurcentrum CC Het Bolwerk stond jong spreektalent centraal tijdens een voordrachtwedstrijd van GO Tienerschool Tam Gram en GO Vrijnetschool De Zwierenzwaai. Beide scholen sloegen voor het eerst de hand in elkaar voor het evenement nadat Tam Gram vorig jaar al een succesvolle eerste editie had georganiseerd.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Met muziek uit het gouden verleden. Een identieke tweeling en drieling in één klas. Het moet bijna een unicum zijn. Maar in de eerste kleuterklas van de Sint-Pieterschool in de Adinkerke De Pannen is het sinds deze week realiteit. Dat veroorzaakt uiteraard de verwarring, anders nog de juffrouw.

0: Classic Station.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een toegangsticket voor Harvard. Voor velen blijft het een droom, maar de Genkenaar Xabi Wekeman mag zich wel opmaken voor een zomer aan de topuniversiteit. Het is een kans waar ik het heel dankbaar voor ben, zegt de man.

zus, daar sta je weer, hier voor me. Ik zou je eigenlijk moeten bedanken dat je weer thuis bent gekomen. Ik heb mijn best gedaan om de zaak een beetje op orde te houden, maar je ziet dat dat niet altijd is gelukt. Maar ik ben ergens wel blij dat je hier weer bent. Eigenlijk zie je geen reden meer om me te kleineren, zoals je dat altijd deed. Vroeger beschouwde je me maar als een groentje, maar daar ben ik al lang overheen gegroeid. Wel hoop ik dat je na al dat gedoe eindelijk weer eens wat tijd voor jezelf vindt. Tijd waarin je eens goed kunt nadenken over wat je me allemaal hebt aangedaan. Je weet toch nog wel hoe goed we het ooit hadden. Het is maar 2 jaar geleden dat die man, altijd keurig in pak, er altijd voor je was. Je moet weten dat die man nog altijd van je houdt. Ook al weet hij dat het een hel wordt als hij met je doorgaat. En die man, dat ben ik. Daarom ben ik blij dat je weer terug bent gekomen. Eigenlijk wist ik wel dat je weer zou komen, omdat je nooit opgeeft. Maar geloof je nog steeds in ons? Hebben we een gouden toekomst voor de boeg? Of wordt ons leven weer één grote hel? Spando Belle met Gold. Thank you.

0: kostenprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Morfio, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
5: Oh, oké, neem aan auto's, sleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf, wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be. Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostraat.nl.

0: voor de Oostende.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Het is zomer in 1979. In een Londense studio is een rockband na lange tijd weer bij elkaar gekomen om te starten met de opname van hun nieuwe LP. Een paar maanden daarvoor heeft de zanger een leuk reggae-achtig nummer geschreven dat hij aan zijn mede-bandleden wil laten horen. Het klinkt wel aardig, vinden ze, en ze proberen het op te nemen. Maar na de 15e opname van het liedje blijkt er toch een probleem te zijn. Het wordt niks, het liedje is gewoon niet goed. De zanger heeft de hoop al opgegeven, maar de gitarist en de drummer proberen het nog één keer. Nu eens niet als reggae-plaat, maar als een echt rocknummer. Oh jongens, stop maar, dat wordt gewoon niks, roept de zanger al snel. De opname wordt nog wel opgeborgen in een kast, maar zal daar waarschijnlijk nooit meer uitkomen. Een paar jaar later zit de groep in dezelfde studio. De zanger zit wat tussen de oude banden in de kelder te snuffelen. Weet je nog dat we dat reggae-liedje hebben geschreven, roept hij plotseling. Ik heb hier de opname nog. Op dat moment wordt de oude tape afgespeeld en ze horen dat ene afgekeurde nummer in de rockuitvoering. Ze kijken elkaar aan en denken hetzelfde. Zo slecht klonk het eigenlijk niet. Hoe een vergeten opname een hitlegende werd en de carrière van de Rolling Stones opnieuw leven inblies. Start Me Up.

0: de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in 1 dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincentrum. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Daarnaast de scherpe prijs en vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, bouwmetje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
4: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen. 0400 73 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: Nijmegen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 10 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Vraastenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: oud-goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op auto's-dewulf.be.
3: Handy Home van Malen. Ontdek het uitgebreid assortiment aan producten. De producten en de dienstverlening van Handy Home van Malen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en geven uw werk extra uitstraling. Beter werken met grote merken, kortom een verkooppunt voor zowel de doe-het-zelver als de vakman met kwalitatieve artikelen. Maar naast de scherpe prijs een vlotte service belangrijk is. Handy Home van Malen, met tuinmeubilair, bouwmetje toestellen, hout, verf, sanitair, verlichting en bouwmaterialen. Ze zagen op maat, hebben een eigen slijpdienst en een verhuurservice. En ze maken ook nummerplaten en hebben een eigen verfmengmachine. Zoek ook de grote houtafdeling van Handy Home van Malen. Je vindt ze in de toevluchtsweg nummer 12 in Nieuwpoort.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
0: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostraat.nl.

0: gastvrijheid. Sophie en Joe zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Morfio, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
5: Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
6: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: Voortreffelijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124 050 96 06 60.

toestanden. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturen

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: podcast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 uur tot 24 uur. En zondag van 11.30 uur tot 22 uur.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: www.radioommeland.be.

0: Kasia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op autos-dewulf.be.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 1 uur.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Taxi bestellen, taxi custom bellen. 0400-73-113-333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400-73-113-333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
5: De grootste hit aller tijden.
6: Rock and roll is here to stay.
5: Dit is Radio Ommeland.
7: Rock and roll dreams come through. 104.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfio.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2:00.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.